0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5:00, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruit voorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: nieuws.
1: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt me beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: In Antwerpen is de vader van Jerren schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreem rechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: West. De gezelligste in de regio.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radio

0: Rivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: NV van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, dakwerker

0: Kempens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerken Kempens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Kempens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Kempens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruit voorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
1: Welkom
3: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
5: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk

0: Martinez NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinez NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinez NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinez NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinez NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777
2: 20. Radio Oost-West.
0: Ik luister regionaal.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: Welkom, beste luisteraars. Afgestemd zijn jullie op Radio Oost-West nog steeds en dat is een heel goede keuze voor de komende 3 uurtjes. Zit je gebeiteld bij het programma Vraag Maar Aan. Ik ben DJ Lieven en ik zie het helemaal zitten om hier 3 uurtjes platen te kunnen draaien die hoofdzakelijk zijn aangevraagd door de luisteraars. En ik doe dat niet alleen. Hallo.
1: Dag Lieven, goedemorgen.
0: Hoe gaat het ermee, Patrick?
1: Ça va wel, ja. Mm-hmm. Je hoort het, de telefoon is al van de partij.
0: Dat is de bedoeling, dat de telefoon rinkelt. Dus dat is de bedoeling, 051 48 49 50. We zijn klaar voor de verzoekjes.
1: Ja, inderdaad. En er zijn er al een paar binnengekomen. Mm-hmm. Maar ik heb gezien dat jij ondertussen eerst een inloopplaatje hebt klaargezet. Hè?
0: Ik zou willen aftellen. Zo ja, van 3, 2, 1 en dan starten we eraan.
1: Ja, want ik vind dat een goede keuze, kijk.
0: Ja?
1: Ja, we gaan dat doen.
0: Dan gaan we daar naar doen. We gaan het wel om een keer doen. Ja. 1, 2, 3. Hè? Ricky Martin, zo. Ja.
1: Oké.

0: Ja, met die Maria dansen, dat moet nogal wat zijn.
1: Je moet er vooral voor kunnen tellen, blijkbaar, hè?
0: Ah, wel. Ja, dat gaat nog.
1: Dat lukt nog, ja. Goed, zeg, lieve, we hebben een eerste beller in ons programma. En dat is eigenlijk een trouwe gast in ons programma, natuurlijk. Hè. Ik heb aan de telefoon niemand minder dan José hangen. José Madou, goedemorgen, José.
2: Ja, wat nou, goedemorgen.
1: Zeg, José, we hadden daarnet een klapje over de koers van gisteren, hè?
2: Ja.
1: Een mooie koers, maar je hebt hem niet volledig gezien, heb je mij gezegd. Je hebt hem op de televisie moeten kijken.
2: Ja, ik heb een televisie, denk ik. Ik heb het kunnen zien in een televisie, ben ik de stad gekeken en zie ze een keer passeren. Dat is al, hè.
1: Ja.
2: Daar zie je ze hier uit, hè.
1: Dat is waar, dat is juist.
2: Ja. Ik heb vroeger wat nog een keer. Ik stond toen tussen de bloemenwinkel en de bakkerij van Spritz.
1: Mm-hmm.
2: En daar staat met vier in de koek aan. En zijn toen, verdomme, het is goed dat ik kon naar Rusland. Zei hij, ik ga een keer naar televisie. Ik zei, geen stoot in televisie. Ja, zei hij. Heb je die in de helikopter zien hier op Lina? Ik zei ook. En waar zegt hij, zijn toen, ik kon naar Rusland. Je had al wees kunnen zien of dat persoonlijk kan zien.
1: Ja, voilà. Ja. Een goeie tip, hè. En als je thuis hebt, doe je wat je wilt, hè. Zeggen ze altijd dus.
2: Ah, ja.
1: Voilà. José, jij hebt een plaatje aangevraagd, Jetti Paletti, in dat kleine cafeetje. En mijn collega Lieven heeft dat volledig gevonden voor jou.
2: Ja.
1: Maar zeg een keer voor wie je het plaatje wil draaien.
2: Wat om met je lang ding zijn dat overtaan. Nu, het is alweer het jaarste dag overtaan, hè.
0: zolang of dat allemaal dezelfde mensen er zijn, is dat een goed teken.
1: Ja, eigenlijk wel. Ah,
2: ja.
1: Eigenlijk wel.
2: Ja, goed, ik kom maar in, hè.
1: Ja.
2: Zo gaan een plaatje in van Letty Paletti en dat klein cafeetje. En dat is voor mijn vrouw Mariette Milieu, ook voor mezelf, ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, ook voor Jacqueline Priem, ook voor Jeannette Milieu, dat is mijn vrouw zuster, ook voor Christiane de Buis. Ook voor Eesprit en vrouw Rita. Ook voor Heer Madoek en zijn vrouw Marianne. Ook voor Albert Klaus en zijn vrouw Rosette. Ook voor Sarah Schoonheid en zijn vrouw Denise. Ook voor Wilfried Bertram en zijn vrouw Diana. Ook voor Frans de Man en zijn vrouw. Ook voor Petanka. Die hadden een loodheid als een plootje dood.
0: Ja.
2: Maar ze wordt niet vergeten, hè. En haar man, ook voor ons oorspaarsteam. En ook voor iemand die dagelijks komt voor Oosterangeleem.
1: Ja.
2: Ja.
1: Een hele reeks mensen. Ja. Oké, okay, jawel. José, dankjewel om opnieuw te bellen. Ik heb het al gezegd, hè. Je zei tegen mij, vandaag zit de zon niet uit, maar volgende week gaat het weer 25 graden worden. Hè. Dus dat komt goed, hè. Dat komt goed,
2: ja. Ja. Ik ken al een vroegstuk.
1: Ja.
2: Meneer, is dat je wat je pot heeft?
1: 8 november.
2: 8 november?
1: Ja.
2: Dat moet een handje in doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zorg dat er erbij zit, houd u vast aan het gras,
2: ja,
1: José.
2: Oké.
1: Ja. Wij gaan luisteren naar Jetti Paletti. José, bedankt en tot volgende week.
2: Ja, hij zit bedankt, hartjes.
1: Bedankt, dag.
0: Dag.

0: Jetty Paletti. En voor de volledigheid kan ik er nog bij zeggen dat dus gisteren koers in Kooskamp, Ehem, Petem, dat er vandaag terug koers is in Petem.
1: Vanmiddag. Okay. Ja.
0: De keizer der juniors, denk ik. Ja, die vertrekt. En dan is er nog een wedstrijd daarin voor de nieuwelingen. Dus de keizer der juniors vertrekt in Petem, gaat naar de Vlaamse Ardennen en keert dan terug. Maar in de tussentijd is er in de lokale, op een lokaal parcours nog voor nieuwelingen vandaag in Petem terug koers. Dat is goed voor de cafeetjes.
1: Het zal wel zijn, in dat kleine cafeetje met Jetty Paletti erbij. Ja,
0: als zij er ook is.
1: Dan is zeker een feestje.
0: Zeker.
1: Ja, en ondertussen is het een beetje druk aan het worden, hè? Maar dat is natuurlijk de bedoeling. Hè? Mensen mogen inderdaad hun favoriete plaatjes aanvragen. En dat deden ook de volgende mensen, want ze wilden een plaatje aanvragen voor hun papa Gilbert uit Zulte. En die wordt vandaag 80 jaar.
0: Mooi.
1: Mooie leeftijd uiteindelijk. Ja, ik vind dat een heel mooie leeftijd. Dus papa Gilbert daar in Zulte, van harte proficiat ook vanwege ons, maar ook vanwege jouw dochters Caroline en Sabrina en de schoonzonen Benny en Nico. En men vertelde mij dat ze een beetje fan zijn, een grote fan zijn eigenlijk wel van John Larry. Vandaar dat ze ook John Larry aanvroegen met deze plaat uit 1984 ondertussen. Het is niet allemaal hout wat blinkt.

0: heel mooi plaatje, deze John Larry, 1984?
1: Ja, inderdaad, het plaatje uit 1984. En het is ook iemand, die John Larry was eigenlijk wel iemand die in zijn jaren dan toch wel heel wat plaatjes gemaakt heeft uiteindelijk wel.
0: Ook zijn plaatje Alleen, dat wordt ook heel veel aangevraagd door onze luisteraars.
1: Ja, hè? Goed, zeg lieven, ik heb een vraagje. Je weet waarschijnlijk, of je hebt misschien ook al wel geluisterd naar collega radiostations en zo.
0: Ja.
1: En er was ooit eens een radiostation, of ik weet niet of ze dat ondertussen nog zo doen, die een wedstrijd organiseerden, de lach van, dat ze een lach moesten van iemand.
0: Ja, oké, inderdaad.
1: Ja, ja. Hey. En wel, wij hebben ook zo iemand. Ja. Alleen weet iedereen al over wie ik het heb als ik daarover begin. Dus we kunnen het eigenlijk geen wedstrijd aan verbinden. Eet het tanken, het is waar, hè?
2: Ja, dat is
1: waar. Ja, maar ja, kijk, ja.
2: Ja. Je wist toch direct dat ik dat was, of niet?
1: Ja, maar ik heb u gezegd, in mijn euro viel, maar het was in kartjes. Maar goed, hij is wel gevallen.
2: Ja, dat was vier te vragen,
1: hè.
2: Dus
1: dat
2: moet
1: wel gewoon, hè. Dus, houd dat. Voordat hij allemaal gevallen was, het duurde even, ik ga het zo zeggen.
0: Ja, maar ze
2: ik moet ook luisteren. Uw stem gewaand, hè?
1: Niet in vraag maar aan, dat is juist. Maar ja, kan ik er ook niet aan doen, hè. Ja, het is haaks en toer, hè. Ja.
0: Met dat tanka, ze zou ons durven proberen te bedriegen, hè.
1: Of
0: in het ootje te nemen, hè.
1: Ach, je weet het, voilà.
0: Maar dat wil zeggen dat dat tanka zelf ook wel graag eens beetgenomen wordt, hè.
1: Ja. Voilà, ze kan er tegen.
2: Als dat zelf doet, moet er ook tegen.
1: Voilà.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat tanka, je weet wel dat er u nog te wachten staat ooit in de toekomst.
2: Dat heeft niet. Dat is het probleem.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Zeg, ik zou graag een plaatje aanvragen voor mijn vriendje Tom Dooley.
0: Mm-hmm.
2: Voor José Madou en zijn vrouwtje, want ik heb ook eentje gekregen.
1: Klopt.
2: En voor alle luisteraars, voor kinderen, kleinkinderen, voor jullie, Patrick en Lieven, en voor heel Radio Oost-West-team.
1: Dank u wel.
2: En ja, voor alle luisteraars, van een liedje van Wiltra, Hetgeen je niet krijgen kan.
0: Ja, dat...
2: Van 69, ik was al 16 jaar.
1: Ja.
2: Lang geleden.
1: Wat moet een mens daarop zeggen dan natuurlijk? Allee, ja, ik weet niet, allee. Enfin,
0: hopelijk heb je toch kunnen krijgen waar je toen aan dacht. Van het meeste waar je toen aan dacht. Ja, mooi.
2: Dank u wel.
0: Ja, voilà.
1: In 69, dat doet mij dan denken, in 69 was ik 2 jaar. Goh, dat is lang geleden.
2: Oei. Ja, dat is zo lang, dat is nog langer.
1: Ja.
2: Ik was al 16. Dus.
1: Ja. We waren al volwassen, Tatanka. Is dat dat je wilt zijn? Ja.
2: Ik was al goed gewassen.
1: Gewassen, ja. Oké.
2: Okay. Van Wiltura,
1: hè? Ja, hè?
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Een prachtig liedje.
1: Ah, wel, we gaan er samen met u naar luisteren.
2: Dankjewel.
1: En bedankt voor het belletje.
0: En tot de volgende.
2: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Merci.
2: Dag.
3: Jij vraagt, wij draaien.
4: Vrogmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: overschot van gelijk heeft hij natuurlijk, Will Tura.
1: Klopt.
0: Maar ja, het houdt er u misschien wat van tegen als je altijd maar verlangt wat je niet krijgen kan, van te zien wat je wel hebt natuurlijk.
1: Ja, gelukkig zijn met wat je hebt. Hè. Dat is misschien een beetje de boodschap ook. En dus dat is ja, een mooie boodschap zeker.
0: Ja, een mooie titel voor Will Tura.
1: Klopt. En van Will Tura naar een andere meneer die eigenlijk ooit begonnen is met een nummer van Will Tura te coveren, denk ik. Ah. Of zoiets. Allee, dacht ik toch?
0: Ja.
1: Heeft hij ooit niet eens meegedaan in een of andere wedstrijd met een nummer van Tura? Ik weet het niet meer. Het gaat over Luc Steno. Daar wil ik toe komen. Ik ga er niet veel over vertellen, want anders zou ik misschien dingen vertellen die niet waar zijn.
0: Ja, zo. Dat,
1: en dat is niet de bedoeling.
0: We weten enkele dingen. Het volgende liedje waarover het gaat, de titel, dat weten we.
1: Dat weten we.
0: Dat gaan we straks vertellen.
1: Dat gaan we straks vertellen. Maar het is aangevraagd door Ria van Tuinen. Mm-hmm. En zij vraagt het aan voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkindjes, Olivia, Nathan en Mila. Ook voor de leden van Samano in Sint-Eloïs Vijven. En alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. Ook nog voor Karintje uit Samen Wakken. En Karintje zal weer heel gelukkig zijn, vertelde Ria mij, als ze een plaatje krijgt. Ja, daarvoor doen we het natuurlijk. En het plaatje die aangevraagd werd, dat is er eentje van Luc Steno, zoals we vertelden. En hij speelde accordeon.
0: Zo, veel plezier aan iedereen uit de brief van Ria en Ria zelf.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Een heel mooi instrument. Ook andere luisteraars hebben een liefde voor de accordeon. Ik denk maar aan Ria natuurlijk. Zij hoort dus heel graag deze accordeon. Daarom ook deze plaat natuurlijk.
1: Het was trouwens ook het favoriete instrument van mijn vader Zaliger. Die zei altijd, accordeonmuziek, dat is de zuiverste muziek die er bestaat.
0: Zo, ja.
1: Dus even, kijk. Deze Luc Steno, het was een beetje terug. Denk nog aan ons Oost-Westfeest van eerder dit jaar. Hè? Toen was de man er ook bij
0: natuurlijk.
1: Weet nog dat hij toen net geopereerd was trouwens en had een nieuwe heup gestoken, dacht ik. Of laten steken.
0: We moesten een stoel misschien, maar ik denk dat hij hem niet zoveel gebruikt heeft.
1: Nee.
0: Het ging beter dan hij dacht. En natuurlijk, optreden en een beetje adrenaline, dat helpt om een beetje over uw grens te gaan soms.
1: Dat kan wel eens helpen natuurlijk. Hè. Ja. Ja, die Luc Steno natuurlijk. Dit plaatje trouwens uit 1992 doet ook terugdenken natuurlijk aan de houden tijd van Tien om te zien, toen nog in der tijd, toen het de dijk in Blankenbergen propvol stond. Maar dat zijn tijden die jammer genoeg weg zijn. Goed, laat ons bij de les blijven. Hè. Ons programma Vraag maar aan tenminste. U kan plaatjes aanvragen, dat kan op verschillende manieren. U kan dat doen via telefoon 051 48 49 50. Of u stuurt ons een mailtje naar info@radioostwest.be. Maar denkt u van, het is allemaal te omslachtig? Wel, ga gewoon naar onze website www.radioostwest.be. Daar vindt u een invulformulier en dan doet de computer dat allemaal voor u. Zo simpel is het allemaal tegenwoordig. En Joost en Dalien die stuurden ons ook een mailtje. Zij komen uit Tielt, jawel, en vroegen het plaatje aan. En dat kenden wij beiden niet, hè, lieven. Helmut Lotti met Tarantella.
0: Ik ken wel Terry Tomba. Ja? Ik dacht het is zoiets. Maar nee, het is een heel ander nummer.
1: Het bestaat, zo zie je, maar onze luisteraars leren ons muziek kennen.
0: Ah. Ik heb het, Patrick, ik heb het eens opgezocht. En dat is een Zuid-Italiaanse dans.
1: Oké.
0: Ja, het is zo'n beetje, het trekt op zo'n Ierse riverdance, zo met de benen.
1: Ah ja.
0: Eerst de mannen, dan de vrouwen. Ja, ik heb het snel even opgezocht, omdat ik toch geïntrigeerd was.
1: Ah ja, vlak.
0: Tarantella.
1: Ben jij een danser, lieven?
0: Bij momenten, ja, zeker.
1: Ik niet, ik ben niet zo'n danser. Nee. Ik kijk er wel graag naar als anderen aan dansen zijn, maar zelf, nee, dat is niet aan mij besteed. Maar goed, dus Joost en Dalien vragen dat plaatje aan. En dat vragen ze aan voor Radio Oma Hilda van de Wegen. De kinderen en kleinkinderen en alle bewoners van het rusthuis Dekendaras. En al het personeel ook nog voor Gabriel en Erna. En het fantastische Radio Oost-West team. Bedankt voor de mooie muziek elke week. Kijk, het doet deugd om zo nu en dan eens een compliment te krijgen van onze luisteraars natuurlijk. Hè. En wel, we gaan Helmut Lotti op jullie loslaten. Hier is hij met die dans. Wat is het? Een Zuid?
0: Een Zuid-Italiaanse dans, maar hij zingt wel, jammer genoeg, in het Engels.
1: Ah ja, oké.
0: Maar ja.
1: Goed, hè?
0: Dat kan.
1: Hier is Tarantella.

0: Ja, toch enkele Italiaanse woorden van Helmut in deze song.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het inderdaad, zoals je zegt, een dans is. Je wordt er een beetje gelukkig van, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar ja, altijd, Helmut Lotti heeft dat natuurlijk.
1: Ja, hè. Maar goed, kijk.
0: Ik heb nog niet gedanst, hè. Het was nog een beetje rustig in de studio. Ja, we gaan zien of er nog dansmuziek volgt.
1: Je kunt nooit weten, hè. Lieven, we hebben opnieuw een beller aan de telefoon hangen. Ja, dat is nogal logisch dat een beller aan de telefoon hangt natuurlijk. En dat is ook een vaste gast in ons programma. We gaan naar Nonko Jeff. Nonko Jeff, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Radio 2.
1: Goedemorgen. Alles goed met Nonko Jeff?
2: Ja, heel goed, heel goed.
1: Dat horen we graag.
2: En met Tante Mario.
1: Voilà, zie. Dus dat kan niet beter dus.
2: Ik kan niet beter, hè.
1: Ah, voilà. Zeg eens, Nonko Jeff, jij hebt een plaatje aangevraagd van Sonny en Cher, Sing C'est la Vie. Dat is ook al een oud plaatje, Nonko Jeff. Dat komt uit 1965.
2: Ja, ik weet het.
1: Ja.
2: Het is Koentje.
1: Ah, maar we gaan er straks naar luisteren. Maar ik kan me voorstellen dat je dat wilt opdragen aan heel wat mensen.
2: Ik zou dat willen opdragen voor mijn lieve vrouw, Tante Maria. Voor mezelf. Voor Janine Tak. Voor de oliebolders. Voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten en cousins. En tantes en onkels en neven en allemaal de luisteraars. En ook van alle zieke mensen. En ook voor Hans het Radio West team.
0: Dank u wel.
1: Oké. Okay. Ja, voilà, zie. Kijk, Sonny en Cher en Nonko Jeff staan klaar met Sing C'est la Vie. Ik moet heel oprecht zeggen, ik ken het nummer niet, dus ik ga het ook leren kennen nu.
2: Ja, dank u wel.
1: Dank u wel, dag Nonko Jeff.
2: Ja, dank u wel.

0: C'est la vie.
1: Voilà.
2: C'est la vie.
1: Je kan het bijna niet beter zeggen. En ook de manier waarop je het zegt natuurlijk. C'est la vie.
2: Ja, dat doet voilà. Er veel aan. Hè. Ja, voilà.
1: Ja.
2: Ja, ja, die Franse taal heeft toch zo wel iets.
1: Nog, ja. Yeah. Oui, oui, monsieur.
2: Oui, oui, oui. Ja,
1: hallo Patrick.
2: Oh, oui, ça c'est lievin, hè.
1: Ja. Ja.
2: Amai.
1: Soms zouden ze eens lievin.
2: Ja?
1: Ja, in het Frans, als ze mijn naam zien, dan zouden ze zo eens zeggen lievin. Maar dat is een stad in Frankrijk.
2: Ja. Nee,
1: maar dan is er niet lievin. Ah, dat is er een i op het laatste ook.
2: Ja, ja, ja, dus ja, nee.
1: Maar ja.
2: Zover heb je het nog niet geschopt, lieven, dat je een stad hebt in Frankrijk? Nee. Nog niet? Ja, maar ja, dat zou kunnen. Hè. Ja, pas op, je weet
1: nee,
2: dat
1: niet. Nog niet.
2: Goed, we gaan van die stad in Frankrijk naar een gemeente dichterbij huis, namelijk naar Grammenen. En dan heb ik het over Peter van Hullen, die een plaatje aanvroeg van zangeres Chancy. In mijn dromen heet het plaatje. De boodschap die erbij hoort, of die Peter erbij heeft geschreven, klinkt als volgt. Hoi hoi, vrienden van Radio Oost-West. Dromen kunnen ook wel eens voor iedereen uitkomen, of komen wel eens uit voor iedereen, zo is het. En ook voor Chancy, die droomde over grotere podia. Zo staat ze een maand na Dendermonde Kermis terug met Sam Horis op het podium in Merksplas, waar ook Jimmy, jawel, van Get Ready ooit, ja, die man is inderdaad ook opnieuw begonnen, die komt ook meedoen daar in Merksplas. Ik wens alvast veel succes en Chancy wenst elke luisteraar en radiomaker een zonnige week toe. Mooie boodschap, dankjewel daarvoor. En we gaan luisteren naar Chancy met In Mijn Dromen.
3: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Zo, en we wensen natuurlijk op onze beurt Chansey veel succes met haar optredens.
1: Ja, inderdaad.
0: Dit weekend. Ze is graag onder de mensen in ieder geval. Dat kunnen we beamen.
1: Ze weet de mensen uit te kiezen. Hè? Sam Horius bijvoorbeeld en de Jimmy van
0: Kentrelli. De Jimmy, ja. Jij wist dat hij terug begonnen is.
1: Begonnen is, ja. Een paar keer al op het podium gestaan, hier en daar geloof ik. Dus die man is terug zo'n beetje... Ja, ik weet niet of hij van bedoeling heeft om daar weer een serieuze carrière mee rond te bouwen. Maar ja, hij is op een of andere manier toch een beetje herbegonnen, zeker. Mm-hmm. Ja. Goed, ik moet een beetje mijn boekhouding bijhouden natuurlijk. Hè, want er komen wat mails binnen. Dat kan natuurlijk nog altijd op ons gekende e-mailadres info@radioostwest.be of via onze website www.radioostwest.be. Daar vind je dus dat formulier dat je kan invullen. Maar je kan ons ook bellen. Het nummer is 051 48 49 50. Dan kom je hier rechtstreeks bij ons in de studio terecht. Goed, onze radio-oma die heeft ook een plaatje aangevraagd. Zij wou er eentje van Cimino Rossi aanvragen, maar mocht zelf kiezen welk eentje. Ik heb liever laten kiezen en heeft een goede keuze gemaakt, denk ik. Dat gaan we zo meteen horen. Onze radio-oma die wil dat aanvragen voor de kinderen, de schoonkinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkindjes, het personeel van de rusthuis Dekendaras in Tielt, ook voor Josette Willaert haar verjaardag, ook voor Anneke en voor het Hanse Radio Oost-West-team. Dank je. Wel daarvoor. En Radio Oma, we hebben dus die plaat klaargezet. Af het is te zeggen, Lieven heeft dat gedaan. En Lieven, wat is het geworden?
0: De deur naar de hemel, maar dan in het Duits. Das Tor zum Himmel ist die Lie. Dat laatste kan ik niet direct vertalen. Dat ga ik later eens moeten opzoeken.
1: Dat gaan we moeten opzoeken. Ja. We moeten van alle talen thuis zijn. Hè? We hebben al Frans gehad vandaag. We moeten in het Duits kunnen. Amai, we zijn goed bezig.
0: Ja, en dan nog eentje in het Esperanto, of wat is het? Ja.
1: Oei. Niet te moeilijk, hè?
0: Nee,
1: het is zaterdag.
0: Geen tongdraaiers.
1: Nee. Goed, dit is dus Cimino Rossi, hè?

0: En wij hopen op een goede ontvangst van alle luisteraars van de zender. Ook natuurlijk bij Hilda, oma Hilda is dat. Ja, zo. Dat zij dus goede ontvangst mag hebben van alle muziek die wij hier uitzenden. Hè. En over de titel, eigenlijk was hij niet helemaal af. Das Tor zum Himmel ist die Liebe.
1: Ah, oké. Okay.
0: Heb ik nu ontdekt. Ja, dus de deur naar de hemel zou de liefde zijn, Patrick. Ja.
1: Het is te hopen dat we in de hemel geraken, hè, dan uiteindelijk ooit. Ja, we gaan een beetje wachten, hè, maar goed.
0: Ja, ik ga nog een tandje moeten bijgeven dan. op gebied van liefde ga ik nog een tandje moeten bijgeven. Zal ze gebied eens achter een drankje gaan voor jou, Patrick?
1: Misschien scoorde daar al iets mee. Ja, dat kan.
0: Onze bar is nog niet geopend. We hebben hier nog niemand zien om de bar te openen. Nee, maar we gaan dat dan zelf doen.
1: We gaan dat zelf doen, hè. Ja, voilà. Ja. Goed, dus dan heb ik nog één plaatje klaar, denk ik, voor het 11 uur is geworden. En daarvoor gaan we naar Olsene. Ja. En dat is van Ronnie. Ook een vaste klant, denk ik, in ons programma. Dat is goed natuurlijk, dat als vaste klanten terugkomen, is het een teken dat ze tevreden zijn over ons. En hij vroeg dus trots op jou van Wesley Bronkhorst aan. En de boodschap die erbij is geschreven door Ronnie is de volgende. Vanavond speelt 20:45 Zulte Waregem zijn wedstrijd tegen Anderlecht. Ja, vorige week heeft Zulte Waregem, dacht ik, verloren. Hè? Ja, hè?
0: Thuis hebben ze moeten incasseren dat Charleroi, de andere verrassing eigenlijk, de competitie is gaan winnen. Daar, dat kwam zuur aan. Ja.
1: Laat ons eerlijk zijn, tegen Anderlecht kan dat toch geen probleem zijn.
0: We moeten een beetje de kerk in het midden houden, maar ik hoop op een spannende match en eigenlijk toch ook een beetje op een verlies van Anderlecht.
1: Dus we winnen, of liever, we duimen dat Zulte Waregem inderdaad kan winnen en dat we dus inderdaad trots kunnen zijn op die mannen daar. Ronnie zegt erbij dat ze gaan kijken bij Martien de Smet uit Zulte en Mieke die brengt de hapjes mee. Er staat ook Jupiler op het programma, ja. Mm-hmm. De Jupiler League, of hoe noemt dat daar? Ja. Dan moet je Jupiler drinken natuurlijk. Hè. Ook haar dochter Charlien, de man, haar man tenminste, de kindjes, ook Annie Nachtergale, de verpleegster Julie van Hamme uit Olsene, Anne Steenhout uit Gent, Serge, Ben, Kevin, denk ik, de tavernier uit Waregem, ook Steven uit Spanje, alle luisteraars, medewerkers van Radio Oost-West. En dat komt dus allemaal van Ronnie uit Olsene. Wel, beste Ronnie, ik hoop dat we samen met jou trots kunnen zijn vanavond op Zulte Waregem.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisejury gisteravond beslist na 9 uur vergaderen en overleggen. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. En dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Een andere medebeschuldigde is vrijgesproken. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een 35-jarige Franse politieagent opgepakt omdat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was en wat hij van plan was, is onduidelijk. De man zou banden hebben gehad met extreem rechts. De Amerikaanse mediaconcerns CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump gezegd op Truth Social. Niet veel later bevestigde Trump zijn beslissing tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake news. CNN noemt de mogelijke verbanning uit het Witte Huis ongrondwettelijk. Dan hebben we nog wat sport. In het voetbal heeft de A-Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider in de stand met 3 punten voorsprong op Union. Al speelt die ploeg zondag nog. Standaard blijft voorlopig op de 6e plaats. Radio we krijgen een mix van zon en wolken met kans op lichte regen en temperaturen rond 22 graden. Zondag begint met regen, maar later klaart het op. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
3: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
4: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Welkom in dit tweede deeltje van het middenstuk van Vraag maar aan hier op Radio Oost-West. Nog steeds zijn jullie welkom voor verzoekjes voor allerhande redenen. Hebben jullie iemand die je in de bloemetjes wil zetten met een plaat of voor een vereniging of een evenement of gewoon een plaat die je zelf graag wil horen? Kan allemaal hier nog tot en met 1 uur.
1: Klopt, en die A Kind of Magic, tenminste, van Queen. Mm-hmm. Ja, misschien moeten we die een beetje opdragen ook aan onze collega Geert van der Zande, die onze studio netjes heeft gepoetst de afgelopen week.
0: Ah, zo, inderdaad. Ja, het is hier, je merkt het, het is hier mooi gedaan. Dankjewel, Geert.
1: En ik heb begrepen dat Joke en Geert, onze medewerkers, die gaan ook nog de Hanse Cafetaria onder handen nemen, omdat de eerste zondag van oktober staat Hoogweg 16 terug op het programma. En ze hebben blijkbaar afgesproken dat ze dat nog gaan. Ze gaan dat nog volledig onder handen nemen. Ons Magic Team.
0: Ja, ze hebben slechts enkele weken tijd dan om dat onder handen te nemen. Om terug weer mensen te ontvangen voor de eerste zondag van oktober. En die komt er toch snel aan. Dat is
1: binnen een goede, laten we zeggen, 14 dagen eigenlijk. Morgen en 14 dagen. Eigenlijk.
0: Ah, zo? Ja, het is heel vroeg dan de eerste zondag van oktober.
1: Ja, dacht ik zo. Dus ja, kijk, dat staat allemaal weer op het programma. En zo zie je maar dat wij hebben dus een echte, niet alleen radiomakers, maar we dus ook schoonmakers. Mooimakers.
0: Ja.
1: Goed, we zijn dus inderdaad, zoals je zegt, lieven, toegekomen aan het tweede stukje van ons verzoekplatenprogramma voor vandaag. En we hebben een plaatje klaarleggen, of klaar moeten zetten, op aanvraag van Jean-Marie de Vos. En die vraagt de plaatje aan van Anneke Soetaert, weet je. En ja, een weetje kan ook zijn, dat wist ik zelf ook niet. Ik dacht dat die Anneke Soetaert, dat iemand een Nederlandse zangeres was. Maar die komt eigenlijk uit ons eigen Ruisleden hier.
0: Inderdaad. Ik heb het even opgezocht. Dus een zangeres uit de jaren, ik denk 1947 geboren. Mm-hmm. En ze woonde in de Kasteelstraat in Ruisleden. Oh, voilà. Dat vind je gewoon terug op internet. En ze heeft enkele platen, enkele nummers uitgebracht. En dan is ze naar Amerika vertrokken.
1: Okay.
0: Dus ze zou nu nog in Florida wonen.
1: Bon, okay.
0: En ze heeft enkele, maar het moet wel zeggen, het plaatje weet je, heb ik niet kunnen. Ik weet van het bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben het terugzien op internet. Maar ik heb het niet als plaatje hier kunnen draaien, maar wel een ander. Ik heb een ander gekozen.
1: Ah, maar ja, dus, maar Jean-Marie die komt zelf uit Bissegem en hij zegt erbij, ik draag dit nummer aan van die vergeten Ruisleedse zangeres. Ja, eigenlijk een beetje vergeten, en dat kan je wel stellen eigenlijk. Hè. Mm. Ze is een beetje uit de actualiteit verdwenen. Hij draait het op voor de platenruiter van dienst en zijn assistenten. Voor zijn assistenten ook voor DJ Joke en Christine van Hoven en voor alle sympathisanten van het prachtige radiostation en alle luisteraars, ook aan de zieke en eenzamen, een stevig hart onder de riem vanwege Jean-Marie. Ik denk dat de platenruiter van dienst is eigenlijk Lieven. Mm-hmm, dat ben jij, Lieven. De assistente ben ik.
0: Zo, ik wou het ook andersom zien.
1: De assistente. Okay. Het is altijd, wat is het? Altijd lint in de ogen van de tandartsassistente. Maar het zal er niks mee te maken hebben waarschijnlijk. Maar goed, kijk, we gaan dus luisteren naar Anneke Soetaert. Jij hebt het een nummer klaargezet, hè, Lieven?
0: Ja, dus Anneke Soetaert heeft ook onder de naam Ann Soetaert platen uitgebracht. En haar Amerikaanse, want ze is getrouwd met een Amerikaan, maar dan terug gescheiden onder haar naam van haar man, was Bradford.
1: Okay.
0: Heeft ze blijkbaar ook nog uitgebracht. Maar nu heb ik dus onder haar naam Anneke Soetaert, even kijken, Denk er nog eens over na, klaargezet.
1: Oké.
0: Zo.

0: bekende tonen zijn dat van London Beat. De zon die gaan we waarschijnlijk vandaag niet meer te zien krijgen. Maar ja, we zeggen het nog graag. Luister naar de radio of je... We hopen dat we een beetje een zonnetje kunnen brengen bij de mensen thuis.
1: Wij zijn gewoon het zonnetje, hè. Wij zijn gewoon het zonnetje.
0: We stralen in ieder geval.
1: Ja, ja, voilà.
0: Dat kan al. Wat er gestraald wordt...
1: Dat is iets anders.
0: Dat hangt af van de ontvanger.
1: Ja, goed, misschien nog eventjes gehaald dat er nog wel wat verzoekjes bij kunnen. We hebben nog wel een beetje plaats gehoord. Dus als je nog een belletje wil doen, dat kan op 051 48 49 50. Dus 051 48 49 50. Heel makkelijk te onthouden natuurlijk. Zo kom je bij ons in de studio terecht. Maar ja, als je kiest voor de digitale weg, ook dat is goed voor ons natuurlijk. Je kan dat via een mailtje doen. info@radioostwest.be of via onze website www.radioostwest.be. Dan kom je altijd hier ook wel op ons scherm terecht of aan de telefoon terecht. Of als je zegt van ik heb zin om eens naar de studio te gaan en ons het plaatje zelf komen aanvragen. Alles is welkom. Kom gerust binnen. Wij wonen aan de Hoogweg 16. En van de Hoogweg 16 gaan we naar Aalter. Dat is niet zo heel ver natuurlijk. En Daniel Mouton, tenminste, die belde ons op om een plaatje aan te vragen voor zijn vrouw, die overmorgen maandag jarig is. Ze luistert naar de naam Gracien Sucaat. Zij is dus maandag jarig. En Daniel vroeg een plaatje aan van Wiltura met Het Winterroosje.
2: 3 Voci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep 3 Voci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint. We'll be right back.

0: Zo, dat winterroosje mag wel eventjes goed bloeien van Wiltura uit 1967.
1: Dat was een nummer die in mijn geboortejaar is uitgebracht. Zie, voilà, kijk, bij deze.
0: Ah, ik ga niet rekenen, Patrick. Dat, nee, nee, nee. Dat hou jij nauwgezet bij.
1: Ja, ja, we houden wel nauwgezet bij. Ja. Ja, nee, ja, 67. Dus ja, Wiltura, hè, het is ook een graag geziene gast. Blijkbaar in ons programma wordt veel aangevraagd. Ja. En dat wordt ook al aan de telefoon. Eventjes wachten. Eventjes aan de lijn te blijven, ja. We gaan voor het volgende plaatje gaan we naar Olsene. Het plaatje dat aangevraagd werd is er eentje van Larissa die een nummer heeft opgenomen samen met haar dochter Sterre. En het luistert naar de naam Vleugels van de Wind. Het plaatje werd aangevraagd door Mieke. En zij doet de groetjes aan Martien de Smet uit Zulten. Tot vanavond, zegt ze, voor de voetbalwedstrijd. We weten ondertussen dat die wedstrijd tussen Anderlecht en Waregem wordt gespeeld, denk ik zomaar. Ook aan haar dochter Charlien, haar man, de kindjes, ook haar aan oma Annie in Nachterhalen, Serge uit Dentergem, Ann Steenhout uit Gent, Ronnie uit Olsene, de rest van de bende, ook aan alle luisteraars, medewerkers van Radio Oost-West, ook aan Steven uit Spanje, en zeker ook aan Lieven en Patrick. Ah ja, kijk, voilà, bedankt, hè.
0: Ja, ja, voilà, dat is heel up-to-date.
1: Ja, inderdaad. En het komt dus vanwege Mieke uit Olsen. We gaan luisteren naar die Larissa samen met haar dochter Sterre, Vleugels van de Wind.

0: We zouden soms al eens iets durven klagen over ouder worden. Ja. Maar de plaat die we net hebben gehoord, die staat nog in hun beginschoenen. Als ja. we zo het stemmetje horen van Sterre.
1: Klopt.
0: Mooi aangrijpend samen met haar moeder. Die zegt dat ze er altijd zal zijn.
1: Mooie boodschap die ze willen aan elkaar geven blijkbaar. Dus kijk ja. Zeg lieven, iets helemaal anders. Heb je al plannen voor volgende week zaterdag? Staat er al iets op jouw agenda voor volgende week?
0: Heel onverwacht. Welke datum is dat?
1: 26 september.
0: Nog niet direct. Niet dat ik weet. Niet dat ik buiten, van buiten weet. Waarom?
1: Waarom? Er rent iemand aan onze telefoon. Die heeft een heel goede een heel goede tip om
0: voor... weet ik het. Ja, nee, ik heb het toch iets in mijn agenda. Maar het staat vast en zeker in mijn agenda.
1: Bla, bla, bla. Wel, we gaan eens luisteren, want onze collega Jan die hangt aan de telefoon. Dag Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag,
0: lieve. Jan. Ik wist dat het eraan kwam, maar ik wist niet meer de exacte datum.
2: Ik denk wel dat er iets op je agenda staat.
1: Het was een strikvraag.
2: Komende zaterdag is het Trivocci in samenwerking met de gemeente Wingeren. Er zijn nog enkele kaarten over, dus als mensen nog kaarten wensen te bekomen, gewoon naar onze website surfen, www.radiostwest.be. En dan klik je gewoon op dat affiche Trivocci en kom je automatisch op de website van de gemeente Wingeren, waar je heel eenvoudig aan €15 per per volwassene plus 26 jaar kan aan tickets bekomen. Waarom zeg ik plus 26? Want als u min 26 jaar bent, dan, dan is het maar €10. Dus is een spotprijsje voor eigenlijk zo'n mooi trio in feite. Ja. Sven de Gent, Jan Wuiters en Michael Lanzo. Dus,
0: dat zijn toch drie kastaars.
2: Dat mag je dat zeker niet missen. Dus de wissel is Weversdelen en dat gaat door om 20:00 volgende week zaterdag. Dus. En dat gaan ook van de partij zijn, uiteraard.
1: Zeg Jan, geef nu eens een heel goede reden waarom mensen echt moeten komen luisteren en kijken naar Trivocci.
2: Wel, als je wil kippenvel hebben, als je echt wil overdonderd worden, geniet van echte goede klassieke muziek met een vleugje humor. En ook in een modern jasje gestopt, dan moet je afkomen.
1: Ah, voilà, zie. Dus kijk, dat is een duidelijke boodschap die we hebben meegegeven.
2: Dus goed, ik heb nog een tweede boodschap. Ja. Want het is een verzoekplaatprogramma. Dus ik heb ook nog een verzoekje. Mm-hmm. Ik had ooit vroeger een klein zoontje.
0: Een klein zoontje?
2: Maar ondertussen is dat al een flinke zoon geworden. Ja. En die wordt nu donderdag 17.
1: Amai.
2: Hij is zelfs al groter dan ik, dus. het is een flinke kerel, waar ik natuurlijk ook heel trots op ben.
1: Ja, tuurlijk.
2: En, ik kan ook zeggen, het komt ook vanwege de plusmama.
1: Voilà, zie.
2: Die zijn die niet vergeten, uiteraard. Dus, een dikke proficiat aan Sander. En we gaan een feestje, we gaan vanavond een feestje bouwen.
1: Ah, oké.
2: Wel in privé sfeer. Ja,
1: ik ging bijna zeggen, waar en wanneer moeten we waar zijn?
2: Ik ga de locatie niet prijsgeven.
1: Oh, flow.
2: Maar we gaan er toch wel een goeie op drinken. En ik wens hem veel proficiat en veel succes. Natuurlijk in zijn, zit al een zesde middelbaar in zijn laatste jaar.

0: ook veel te doen.
1: Hè. En een beetje revolteren tegen de papa.
2: Ja, voilà, ik ging het bijna zeggen. Zo'n beetje tegen de schenen van papa schoppen zo nu en dan. Ja, dat kan ook natuurlijk. Een eerste vriendinnetje die erbij komt te kijken. Allee, ik wil niks zeggen, Jan, maar heb je nog bloeiende tijden staan hier te wachten?
0: Dat weet ik.
2: Goed, zeg Jan, dankjewel om eventjes aan de telefoon te hangen, zeg maar. En wij gaan luisteren naar die Brian Adams, hè, die je hebt aangevraagd.
0: Oké, fijne dag nog.
2: Dankjewel.
3: Radio Oost-West.
4: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Ja, zo. The Summer of 69. Toen was de zoon van Jan nog niet geboren, dacht ik zo. Hè.
1: Nee, dat zou niet kunnen.
0: 17 jaar, het moet nog in de jaar 2000 zijn natuurlijk.
1: Maar
0: ik weet dat het er wel een favoriet plaatje is van Jan zelf. Hè.
1: Ja,
0: en het Summer of 69.
1: Summer of 69, en het plaatje is uitgekomen in 1984, zo zie je maar.
0: Ja, wel, je moet toch al enkele jaren nadenken vooraleer je de volle interpretatie van een jaar. Misschien wordt er over 10 jaar wel een plaatje uitgebracht. Hey, de herfst van 26, of de zomer van 26.
1: De zomer van 26. Het
0: misschien wordt die nog bezongen.
1: Een hete zomer.
0: Een hete, zouden we dat zo de titel noemen?
1: Ja, dan misschien niet. Dat is
0: een hete zomer.
1: Een zwoele zomer.
0: Een zwoele zomer zelfs.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Ja, zoiets.
0: Van 26.
1: De zomer van 26, ja, die is alweer ondertussen voorbij. Alhoewel, als we de weerberichten en weersvoorspellingen bekijken voor volgende week, komt er nog een

0: nazomer. Dus
1: zo zie mooi, je. Ah, mooi.
0: Goed, zeg, lieven, ken jij Dr. Hoek?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, wel ja. We gaan hem straks eens laten horen. Mm-hmm. Hij heeft in 1982, om precies te zijn, een nummer uitgemaakt. Bracht tenminste Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
1: Ah, ja, maar die titel zegt mij wel
0: voilà,
1: iets.
0: Voilà, ja. Ik dacht het. Als het over een dame gaat met een blue jeans
1: met
0: aan,
1: blue jeans.
0: Dan komt dat allemaal goed.
1: Ja.
0: Wel, het is aangevraagd, dat plaatje van Anneke. En zij draagt het op aan haar ventje Bruno. Ook aan Freddy de Smul, aan Erik de Gebuur. Alle luisteraars van Radio Oost-West. Ook voor Tatanka en Tom Dooley. En ook voor Steven. Het plaatje is dus aangevraagd door Anneke. En we gaan genieten van die Dr. Hoek.

0: Patrick, welke broek heb je aan?
1: Geen blauwe jeans.
0: Geen blauwe jeans, nee. Ja, nee. Oké. Dat wordt wel, ja, een andere broek dan. Ja, voilà, een andere broek. He. Ja. Je hebt er zo een hele kast vol.
1: De vraag is altijd natuurlijk wie er thuis de broek draagt. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk, maar goed.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, maar ja, kijk. Ja. Ik ben blij dat ze niet meeluistert.
0: Ja, nee, maar what goes around, comes around.
1: Ja.
0: Kan wel eens ter oren komen, hè. Zo'n uitspraak.
1: Ik weet het. Dus vandaar dat ik probeer op mijn woorden te letten. Maar kijk, soms mag het er eens uit. Soms. Nee, dokter Hoek, zeg, begin jaren 80. Ja, je moet toch altijd toegeven dat er in de jaren 80 wel... Ja, er wordt altijd wel goede muziek gemaakt natuurlijk. Maar in de jaren 80 waren het toch wel goede jaren, hè?
0: Inderdaad. Ik zie soms eens op tv een muziekdocumentaire. Onlangs over Billy Idol. Maar je hebt disco, je had rock... Mm-hmm. Ja, al die verschillende muziek die dan ontstaan is.
1: Ja. Dus ja, kijk maar. En dat is altijd leuk.
2: Aan de lijn blijven.
1: Leuk natuurlijk om die plaatjes terug te horen. En daar zorgen onze luisteraars voor natuurlijk. En ook zo'n luisteraar die zorgt voor een plaatje aan te vragen is Johan van Lerbergen uit Waregem. En die vroeg Jannes aan met Dans tot morgen met mij. Oei, dat is lang natuurlijk. Hè. Als je de hele nacht moet... als je nu begint dansen tot morgen, dan wordt het wel heel moeilijk, denk ik. Nu, het is speciaal voor onze schoonbroer Rudy en schoonzus Lena uit Oijchem voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Proficiat vanwege de familie van Lerbergen de Meijer, maar ook vanwege ons proficiat natuurlijk. Hè?
0: Heel mooi.
1: Mooie verjaardag, huwelijksverjaardag, hun 50ste huwelijksverjaardag mogen vieren. En zij heeft Johan er nog bij, we gaan er vanavond een lap op geven. Oei, oei, dat gaat daar gefeest worden.
0: Dus dat wordt effectief tot morgen dat er daar gedanst zal worden. Hè?
1: En wel, kijk, ze mogen al de dans inzetten samen met Jannes.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
5: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.

0: Dansen tot de morgen vroeg. Ja, proficiat met het, de huwelijksverjaardag. Ja. Daar, ja, mooi, ja, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van, een mooie avond. En veel plezier.
1: Ja, inderdaad. En dansen mag je van ons zeker doen. Maar hou het rustig, hè. Ja, voilà, het is
0: dat. Maak dat je geen spieren verrekt, ja, of geen blessures.
1: Anders morgen wordt dat een heel moeilijke bevalling en zo, om uit dat bed te geraken en zo.
0: Ja, dus, zouden zeggen, dans af en toe.
1: Ja, voilà, ja, zo, dat lijkt, ja.
0: Goede pauze.
1: Dansen met maten.
0: Met maten. Met maten,
1: maten en met maten. En met maten, ja. Goed, we gaan eens luisteren, want er hangt iemand aan onze telefoon ondertussen. En we gaan daarvoor richting Anneke. Dag Anneke.
2: Ja, dag Patrick.
1: Vertel eens.
2: Alles goed?
1: Alles goed.
2: Ja, dat is goed. Een liedje van Mutlef.
1: Ja.
2: Van Paradise.
1: By the Dashboard Light.
2: Ja. Dat is voor mijn vriendje Bruno. Mm-hmm. Allee, van mijn vriendje Bruno. Voor mij.
0: Ja.
2: Voor ons Radio Stress. Mm-hmm. Voor al de luisteraars. Mm-hmm. Voor Erik. Frankie de Smul en kinderen.
3: Katanka.
2: Katanka en Damdoli.
1: Ja.
2: En voor Steven.
1: Oké.
2: Okay. En voor jullie.
1: Dank u wel. Ah, wel, we gaan een keer terug naar de jaren 70 met die van Meatloaf dus en Paradise by the Dashboard Light. Anneke, dankjewel voor het belletje en graag tot de volgende keer.
2: Ja, bedankt.
1: Dag.
2: Tot zaterdag.
1: Ja, oké.
2: Ja.

0: steeds weer veel drama in dit nummer natuurlijk van Paradise Meatloaf.
1: Ooit de videoclip gezien, lieven, van dat nummer? De man stond in het zweet, hè?
0: Ja, en de zangeres ernaast. Ja. Die dan, ja, inderdaad.
1: Ongelooflijk. Toch een heel grote hit geweest voor die mensen.
0: Ja, voilà. Zoveel gevoel en drama in dat liedje. En heel goed zongen. En het duurt ook lang.
1: Ja, ja. Dit was nu de korte versie.
0: Dit was de korte, ja.
1: Maar de lange versie dacht ik iets meer of 8 minuten. Bijna 9 minuten duurt die of zo, dacht ik. Dus ja, kijk, ja.
0: We zitten aan het einde van het tweede uurtje.
1: Klopt. We hebben nog één plaatje die we net voor 12 uur kunnen draaien. Maar misschien eventjes ook een berichtje tussendoor die we kregen van onze collega Geert van der Zanden. Want morgen geeft Geert even over de klok van 12 uur in zijn programma Media Mix een telefonisch interview met Lindsay. Je kent Lindsay natuurlijk wel als zus van Christophe natuurlijk. En het gaat over haar nieuwe single 1000 keer gevraagd. Ik hoop dat Geert het geen 1000 keer heeft moeten vragen vooraleer ze ja zei op een interview. Want dat zou wel heel raar geweest zijn natuurlijk. Hè. Maar kijk, morgen dus even over de klok van 12 uur in Mediamix een plaatje, een telefonisch interview met Lindsay, sympathieke madame, heb ik me altijd laten vertellen, dus dat zal wel zo zijn, zeker, hè. Goed, wie ook een sympathieke madame is, denk ik dan maar, is Caroline Verkest. Daarvoor gaan we naar Zwevenzeelen, dat is hier aan onze achterdeur natuurlijk. En zegt Caroline, vorige week vlieg je op je neus met een vette knipoog naar moeder Hilda. Vandaag weer serieus met een mooi plaatje voor iedereen die het hoort. Dat is heel gemakkelijk. Iedereen krijgt een plaatje van Caroline. En Caroline vroeg het plaatje aan van James Last, samen met Berdien Stenberg en Ayacucho. En je hebt er iets over opgezocht, hè, lieven?
0: Die titel Ayacucho, dat is een Zuid-Amerikaanse stad. Mm-hmm. En die zou eigenlijk ontstaan zijn ten tijde van de oorlogen tussen de Spanjaarden en de inwoners daar van Peru.
1: Okay.
0: Het zou eigenlijk betekenen Aya en Cucho, hoek van de veldslag waar er veel overleden soldaten liggen.
1: Ja.
0: Maar je kunt het ook vertalen als hoek van de vele zielen.
1: Oké. Okay.
0: Dat klinkt misschien wat beter. Zwaar, het is een mooi instrumentaal nummer.
1: Ja, we gaan daar naar luisteren.
0: Voilà.

0: altijd weer de mooiste muziek. Radio Oost-West.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Speurders die in Meulebeke, deelgemeente van Tielt, een huiszoeking uitvoerden in een onderzoek naar een drugslabo, botsten op een onverwachte vondst. In de woning lagen 12 vuurwapens, een geluidsdemper, 2 matrakken en heel wat munitie. De 49-jarige bewoner verscheen donderdag voor de Brugse strafrechter. Die doet een uitspraak op 15 oktober in de zaak. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de bemalingswerken voor het Ventilus-project. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Op het kruispunt van de ring met de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde donderdagmiddag een ongeval. 2 bestuurders raakten daarbij betrokken, maar geen van beiden raakte gewond. Beide voertuigen liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. De brandweer kwam ter plekke om signalisatie aan te brengen en de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het voorval was er enige tijd lichte verkeershinder op het kruispunt. Politie en verschillende veiligheidspartners hebben donderdagochtend een grote controleactie gehouden aan het station van Deinze. Reizigers van aankomende treinen moesten langs een drugshond passeren. 15 personen werden geselecteerd voor een fouille. Bij 2 van hen werd cannabis gevonden. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat opklaars. Kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: Het derde uurtje van Vraag maar aan. Smakelijk aan de mensen die er nu invliegen. Wat je hebt klaargemaakt. En we zitten hier nog een uurtje, nee Patrick?
1: Klopt.
0: Om jullie verzoekjes te ontvangen. En je kunt live kiezen om je verzoekje te doen. Maar ook de gegevens doorgeven. En dan zeggen wij het verzoekje wat je maar wil.
1: En ja, inderdaad, het volgende plaatje dat werd aangevraagd komt van de hand van uit Aalter eigenlijk, want het is aangevraagd door Gracien Mouton-Sucat. En zij draagt het op aan, aan Guy en Lieve Mouton-Verdonk uit Bellum. En die zijn morgen 30 jaar gehuwd. Voilà, zie.
0: Ja.
1: 30 jaar het huwelijksbootje staande houden, zoals dat heet, zeggen ze altijd. En ook het volledige Radio Oost-West-team wordt ook nog eens in de bloemetjes gezet door Gracien. Dus. Gracien vroeg een plaatje aan. Het was eigenlijk ook de openingsdans van Guy en Lieve 30 jaar geleden van hun huwelijk. Dus kijk, 30 jaar later mogen ze gerust nog eens de openingsdans opnieuw doen.
0: En het is een mooie, hè?
1: Ja, heel mooi nummer. Total Eclipse of the Heart.

0: zou zeggen, ja, we laten deze bijna tot het einde uitdraaien. Ja,
1: mooi nummer eigenlijk.
0: Ja, het is een dans om dicht bij elkaar te staan. Maar evengoed kun je eigenlijk heel veel show geven op die Bonnie Tyler.
1: Ja, en laat ons maar meteen zeggen dat we Guy en Lieve nog 30 jaar huwelijksgeluk erbij wensen gewoon. Hè.
0: Voilà.
1: Waarom niet? Hè. Dat moet lukken, denk ik zomaar. Goed.
0: Patrick, ja, wat heb je daar nog bij je boekhouding?
1: Mijn boekhouding begint zo stiltjes aan, maar er kunnen nog een paar verzoekjes bij. Dus als je nog kans wil maken om in dit programma nog een verzoekje te horen, dan kan je nog een plaatje doorgeven via telefoon of via ons mailadres. Dat kan nog. Maar ik kreeg ook een telefoontje van Erik Govaar voor alle luisteraars van Radio Oost-West. Dat is heel gemakkelijk natuurlijk. Iedereen die aan het luisteren is, krijgt de groeten van Erik. En hij vroeg ook alweer zo'n fantastisch nummer aan natuurlijk. Hè. De Dire Straits, hier zijn ze met Ticket to Heaven.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West, op verzoek. Vroeg maar aan.
4: I can see what you're looking to find in a smile on my

0: En dat we hier wel eens van muziekgenre switchen en wisselen, dat gebeurt hier natuurlijk bij je, vraag maar aan. We houden ervan om trage, mooie, snelle of misschien zelfs ja, ineens een goede rockplaat, die mag er ook wel eens tussen zitten.
1: Absoluut.
0: Het is een beetje zoals je zou kunnen zeggen, pingpong met de muziekstijlen.
2: En dat is een mooi bruggetje die je hebt
0: Een
2: gemaakt.
0: Mooi bruggetje, maar ik ging jou eigenlijk ook vragen, heb je nog een pingpong?
2: Nee.
0: Ah, voilà.
2: Nee, dat heb ik nog niet, dat heb ik niet gedaan. Misschien vroeger in mijn jeugdjaren, maar ik kan me niet meer herinneren. Nee, ik denk het niet dat het gepingpongd. Maar het is wel een mooi bruggetje wat je maakt natuurlijk, want Camille staat klaar. Ik ga twee kindjes gelukkig maken daar in Olsenen, denk ik. Allee, het is eigenlijk de mama die een berichtje stuurde, Lientje stuurt een berichtje, speciaal voor haar kindjes Louise en Alex. Camille is hun grootste idool. Ze zijn zeer grote fan van Camille, blijkbaar. Ik ken het nummer niet, maar kijk, ik ga het leren kennen. Hier is pingpong.
0: Voilà.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
4: En het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.

0: Volgens mij is dat toch een beetje overdreven. 1000 keer. Dat kun je toch nooit tellen, ja. Goh, als ze 3, 4 keer zijn vraag hebben, dan is de volgende keer direct... Ja, ik heb het al 1000 keer... Ah, Patrick, kent het.
1: Het is juist.
0: Ons Lindsay.
1: En ons Lindsay hangt morgen aan de telefoon samen met Geert. Hij heeft geluk, hij mag met Lindsay aan de telefoon hangen. Hè?
0: Zo is dat. Ja, ik kijk er alvast naar uit.
1: Waarschijnlijk wel. Ja. In het programma Media Mix dus een interview morgen iets over de klok van 12 uur over die 1000 keer gevraagd. En het is misschien een vraag die Geert morgen aan Lindsay kan stellen, hè. Heb je het effectief al 1000 keer gevraagd?
0: Ja.
1: Goed, van Lindsay naar iets helemaal anders. Enfin, we blijven wel in Vlaanderen hangen met Tamara en Tom. Zo moet ik het zeggen. Hè? Ja, hè? Het is Tamara en Tom. Ja.
0: Ik zie ook dat ze 1 liedje hebben als omgekeerd. Tom en Tamara.
1: Ja, Tom mocht even op het voorplan.
0: Ja, blijkbaar.
1: Maar dit is dus Hou Me Nog Even Vast. En het werd aangevraagd door Veronique van Wijnsbergen uit Waregem. En ze wilde groeten overbrengen aan haar vriendinnen Ginetje, Therijzeke, Lenaatje, Dorientje. Het zijn allemaal tjus. Hè. Het komt dus van Veronique uit Waregem. En ook vanwege, of voor het Hanse Radio Oost-West team trouwens, wil ze de groeten doen. Dankjewel, Veronique. En we gaan dus luisteren naar Tamara en Tom dus.
0: Hou me nog een keertje vast.

0: Dus Tom en Tamara en Tom.
1: Tamara en Tom.
0: Zo is het, hè. Ja, de eerste. Je moet er op je strepen staan, hè, als je vooraan wil staan in de rij.
1: Ladies first, zeggen ze
0: altijd. Er is dat gezegde van Zee van Brugge.
1: Zet je van achter.
0: Zet je van achter. Ja, dat had Tom ook goed in de mot.
1: Ik weet niet of Tom van Brugge is, misschien wel. Het zou kunnen, hè, dat hij van achter moet zitten. Nee, dat kan, hè. Zeg, lieve, ik kreeg nog een telefoontje binnen van Vivian uit Desselgem. En Vivian uit Desselgem vraagt een plaatje aan voor Jean-Pierre Loosveld uit Waregem. En ze vroeg de plaat aan van André Gazes. En daarvoor moeten we terug naar die 80er jaren. 1980 om precies.
0: Die mooie jaren 80, ja.
1: Het is koud zonder jou.
0: Voilà, dat is toch een mooie boodschap.
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Dus kijk, speciaal dus voor Jean-Pierre van Vivian uit Desselgem, deze André Hazes.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: André Hazes mag eigenlijk ook niet ontbreken in een uitzending van Vraag maar aan. Nog tot 1 uur kun je een aanvraagje doen voor een muziek. 051 48 49 50. Ja, ik mag niet te veel 50 zeggen. Ik heb nog een huwelijksverjaardag in mijn hoofd waarschijnlijk als ik dit telefoonnummer moet... Ook eigenlijk, ook mijn verjaardag komt eraan en het is ook zo daggetal. Dus dat zit toch een beetje in mijn hoofd. Ik zou het meerdere keren uitspreken. Maar ook de volgende plaat die klaar staat, Patrick, ja, die moet erbij.
1: Ja, die moet erbij. Mensen zullen misschien al afgevraagd hebben van... Goh, we missen nog een plaat die we nog niet gehoord hebben vandaag.
0: Ja.
1: Wat zou het kunnen zijn? Mochten we daar een prijsvraag rond verbinden? Ik denk dat ze direct zouden weten waarover we het hebben. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Marco Schuitmaker natuurlijk. Hè. Met zijn engelbewaarder. En daar zijn toch een paar verzoekjes voor binnengekomen. Een eerste verzoekje is voor de verjaardag van mijn man Gilbert. Vanwege zijn vrouwtje Jeannette, die engelbewaarder dus. En dan heb ik ook nog Martien uit Zulte, die het plaat je aanvroeg en dat met de volgende boodschap erbij. Ik bedank mijn dochter Charlien voor de mooie avond van gisteren in de bowling in Zulte. Het was top, schrijft Martien dus. En verder doet ze ook de groetjes aan de kindjes Louise, Alex, Femke, Camille, moeder Annie Nachterhalen, Kevin de Tavenier uit Waregem, Stijn die mee en die waren ook mee trouwens, Kathleen, haar man Danny Verstraten uit Waregem, de verpleegster Julie van Hamme uit Olsene, Ben uit Dendermonde, Mieke en Ronnie uit Olsene, Antina, man Ivan uit Zonnebeke, beste vriendin Anne Steenhout uit Gent, Steven uit Spanje, Serge uit Denterhem, Anderlecht Zulte Waregem vanavond, ja dat weten we ondertussen, die moet dus gespeeld worden. En Martien zegt, we hopen dat ze winnen. Wel, we hopen dat met jou mee, Martien. Ook aan al de luisteraars, de medewerkers van Radio Oost-West, die de beste zender van de streek is. Welke, dat horen we natuurlijk graag, hè? Dat is een mooi complimentje. Mm-hmm. En wel, we gaan ook Peter van Heulen daar nog bij voegen, want ook Peter krijgt de groeten van Martien. Een hele boterham om toch maar te zeggen dat Marco Schuitmaker klaarstaat met zijn engelbewaarder.
0: Smakelijk.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.

0: Wij beloven hier veel verzoekjes en dat is er ook wel van gekomen vandaag.
1: Klopt,
0: Patrick.
1: Ja, inderdaad. Het programma zat weer netjes afgeladen vol, denk ik eigenlijk. Hè? Want we hebben nog een paar verzoekjes voor het 1 uur is en vooraleer collega Maarten hier zijn programma Zie Zo Zaterdag op je los mag laten.
0: En ik ben er al eentje gestart.
1: Ja.
0: Ik ben het volgende plaatje gestart.
1: Mm-hmm.
0: Want ook een van onze vaste plaatverzoekers is Mikey.
1: Ja, klopt.
0: Mikey uit Wondelhem die vraagt deze plaat aan. Een zenplaatje in de eerste zaak voor zichzelf.
1: Mm-hmm.
0: Hij vraagt verder nog veel groetjes te kunnen doen aan de verzoek aan de presentatoren. Maar ook dat de presentatoren ook nog eens aan Mikey denken in de loop van deze week. Hij heeft het onder andere over Jantje, Sandertje, Cindytje, Jokertje, Tineke, Katrientje en ook alle andere presentatoren en medewerkers van Radio Oost-West. Hij zou graag hebben dat we lief aan hem denken. En hem veel liefde toewensen. En dat is zeker en vast het geval, Mikey. We wensen je veel beterschap ook toe. Want je hebt in je berichtje geschreven dat je momenteel in het ziekenhuis verblijft. Omdat je terug ook weer een paniekaanval hebt gekregen. Dus we hopen dat dat langzaamaan mag overgaan, die paniekaanvallen. Of liever snel dan traag natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is helemaal niet leuk als je dat kunt beleven. En hopelijk heb je hier en daar nog een beetje houvast om daaruit te komen uit die paniekaanvallen. Onder andere met misschien wat muziek. En zoals je deze aanvraagt, gaan we dus luisteren naar deze Autumn in Beijing van Oliver Shanti en Friends.

0: bedanken, Mikey, voor dit zen-momentje.
1: Klopt.
0: Voor de luisteraars die graag eens de stilte wensen. Zo, Patrick, we hebben er nog enkele te gaan, voor we hier alles uitwuiven en de stok doorgeven.
1: Klopt, want we hebben een tijdje moeten zoeken achter het volgende plaatje. Het was ons niet zo echt heel duidelijk wat het eigenlijk moest zijn. Mm-hmm. Maar we hopen dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Het plaatje dat aangevraagd werd is er eentje van Camille, namelijk Boom Boom. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben moeten zoeken. Hè?
0: We hebben even, want het is een duo eigenlijk. Ja. Carmen en Camille.
1: Ja. Dus, en dat is aangevraagd door Ben. En hij doet daarmee de groetjes aan Martien de Smet uit Soten. Ook haar dochter Charlien, haar man. En ook de kindjes Louise, Alex, Femke en Camille. Ook de rest van de bende, dat komt allemaal dus van Ben uit Dendermonde. Beste Ben, ik hoop dat we de juiste plaat hebben klaargezet. Dit is Camille en Carmen, hè, was het?
0: En Carmen.
1: Ja, met Boom Boom. Boom, boom.

0: Ja, het klinkt toch heel goed, hè, dat plaatje. Boom, boom, heeft het onder andere over andere bekende zangeressen. Mm-hmm. Lady Gaga, zo, dat heb ik uitgenomen. Maar ja, dit is toch wel een liedje die kan aanslaan bij de jeugd, bij de kleine mannen. Hè.
1: Bij de kleine mannen, inderdaad. Ja, iets helemaal anders nu, hè? Van de kleine mannen naar de grote mannen.
0: Hebben we naar de grote mannen. Ik dacht dat je een andere voorzetsel ging gebruiken, maar naar de grote, ja.
1: Naar de grote
0: dat
1: mannen.
0: Mag, ja.
1: Ik heb het over Jo Valli, die werd aangevraagd. Geluk kan komen en gaan, en dat is ook waar natuurlijk. Hè. Je kan geluk hebben, maar het kan ook een heel andere kant op gaan. Laten we ervan uitgaan dat het de goede kant op uitgaat natuurlijk. Het plaatje werd aangevraagd door Christine de Klerk en haar man Ivan uit Wengene hier. En zij doen de groeten aan alle vrienden uit Ruisleden en meer speciaal voor Christine en Freddy, die ze een spoedig herstel toewensen. Ja, zo zie je maar, hè. Een spoedig herstel in de gezondheid is nog altijd een dierbaar gegeven, zeg maar, dat we moeten koesteren en waar we alles geluk kunnen hebben of ja, net niet natuurlijk. En dat is misschien ook de boodschap van deze single van Jo Valli.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

0: Zo Patrick, dat was meteen ons allerlaatste dat we hebben volledig kunnen draaien hier.
1: Klopt. Jo Valli dus met die geluk kan komen en gaan. Mogen we alle luisteraars, alle Belgers, alle mailers van vandaag van harte danken. Want zij hebben gezorgd dat we het programma netjes konden opvullen natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm. En ja, wat ons betreft, tot de volgende keer. Of ja. Wat mij betreft, ja, misschien... ik weet nog niet direct wanneer ik aan de beurt ben, maar volgende maand in ieder geval. Terug eens voor Vraag maar aan. Maar voor de mensen die dus volgende week naar Trivocci gaan, dan ontvangen we jullie graag daar in Zwevenzelen.
1: Ja, en als je nog geen kaarten hebt, dan is het de moment. Hè. Je surft maar naar onze website natuurlijk, www.radioostwest.be. En dan kan je daar natuurlijk die kaarten zomaar bestellen om erbij te zijn. Zeg, ik heb nog één feit die ver. Ik was net een klein beetje aan het lezen op de berichtgeving die binnenkwam. Men heeft het altijd over het feit van de klimaatverandering en dergelijke meer. Mm-hmm. In Gent stellen ze zich waarschijnlijk al vragen of de zee tot in Gent gaat geraken. En er is al een eerste voorbode. Weet je dat er is een zeehond gesignaleerd in Gent.
0: Ah, die komt alleen zeggen van kijk, hier ben ik.
1: Hier ben ik.
0: Dus, ja, toch een stoere kerel daar.
1: Voilà. Zeg, dankjewel lieven om erbij te zijn, om het duo te vervolledigen van vandaag.
0: Ja.
1: En straks moet Maarten het wel alleen doen natuurlijk, maar dat zal geen probleem zijn in zijn ziezo zaterdag, denk ik. Hè.
0: Ja, je ziet er redelijk fris en monter uit. Ik denk dat hij wel twee uurtjes aan kan.
1: Fris en monster, nee?
0: Mond,
1: dat kan ook.
0: Ja. Achter een koffietje.
1: Ja.
0: En op de achtergrond zijn al het laatste plaatje gestart, want we gaan er uit met een instrumentaaltje. Take 5.
1: Tot de volgende.
0: Ciao.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Groenland en Denemarken reageren tevreden op het nieuwe militaire veiligheidsakkoord met de Verenigde Staten. De VS mag daardoor zijn militaire aanwezigheid op Groenland versterken. Volgens de Deense premier is het een belangrijke stap voor de NAVO en Europa, al verandert in de praktijk weinig aan de huidige situatie. Het akkoord wordt volgende week officieel ondertekend tijdens de algemene vergadering van de VN. In Antwerpen is een groot tekort aan betaalbare studentenquoten, blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteiten en Hogescholen Antwerpen. De stad telt zo'n 12.000 kotstudenten, maar er zijn slechts een goede 8.000 kamers beschikbaar. Opvallend is dat 30% van de studentenquoten leeg staat, maar die kosten al snel €600 of meer per maand. Ook in Gent en Leuven wordt het voor studenten steeds moeilijker om een betaalbaar kot te vinden. Bij 6 op 10 faillissementen in ons land blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. De Belgische staat moest daardoor al €4,7 miljoen extra bijpassen om kosten te dekken, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van der Heuvel heeft opgevraagd. Alleen al in de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat €2,7 miljoen. Bij een steekpartij in het Brusselse Anderlecht is een persoon zwaar gewond. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde een tijd in levensgevaar, zegt de politie. Wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. Het onderzoek loopt. Wie deze winter op skivakantie vertrekt, zal dieper in de buidel moeten tasten voor een skipas. Gemiddeld betaal je €388 voor 6 dagen skiën. Dat is €13 meer dan vorig jaar. Blijkt uit een vergelijking van de wintersportwebsite. Het Franse skigebied Tignes Val d'Isère spant de kroon. Daar kost een 6-daagse skipas €478. Radio Deze namiddag opklaringen, lokaal nog een bui bij 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droger met brede opklaringen 21 graden. Maandag zonniger en droger bij zo'n 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Ziezo zaterdag.
5: Ja, de monsters zijn de studio uit. Ik heb het kot helemaal voor mezelf. Hele fijne namiddag en welkom in Ziezo zaterdag.

Ja, Lieven en Patrick, die zaten hier 3 uurtjes voor Vraag maar aan. Heel wat verzoekjes kwamen binnen, dat was heel erg fijn. Maar ondertussen is het 1 uur geworden. En dus tijd voor Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Met berichtjes onder andere over Camille, David Bowie, Ed Sheeran, Angèle en ook over Céline Dion. Dit is nu Philippe Cataldo. Don't.

Uit 1986, deze van Philippe Cataldo, Les Diva du Dancing. En straks hoor je hier op Radio Oost-West in Ziezo Zaterdag Camille met vuurwerk. En ja, Camille die geeft kinderen van 10 tot 12 jaar de kans om mee op het podium te staan in een van haar nieuwe shows. Ik vertel hier zo meteen meer over, maar eerst gaan we hier in Ziezo Zaterdag op Radio Oost-West deze middag terug naar de jaren 70, naar het einde van de jaren 70, 79. Deze van Earth, Wind and Fire nu, Boogie Wonderland.

tot midden augustus haalde deze Camille nog halsbrekende toeren uit in hoepels en doeken van haar circus op het klein strand van Oostende. En nu is ze alweer bezig met haar volgende show, Wintercircus Camille. Daarmee staat ze op zaterdag 19 en zondag 20 december in Hasselt. Al wil ze niet alleen op dat podium staan zaterdagochtend. Vanochtend dus lanceerde ze een oproep voor haar fans. Eén van hen kan zomaar eens bij haar op het podium terechtkomen. Camille zoekt namelijk een enthousiast, guitig meisje tussen 10 en 12 jaar dat houdt van zingen, dansen en acteren en zin heeft om het beste van zichzelf te geven voor een publiek. Wie aan die voorwaarden voldoet, kan zich aanmelden tot en met 30 september. Dit is nu Roxette.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Ziezo zaterdag.

Donna Lewis en I Love You Always Forever uit 1996. En deze week is de Franse zangeres Catherine Ringer op 68-jarige leeftijd overleden aan kanker. Als die naam je niks zegt, wil de zangeres richten de groep Lerita Mitsuko op, die vooral bekend is van dit nummer uit 1984. Marcia Baila.

Ja, Catherine Ringer, die is er dus niet meer. Hè? De Franse zangeres die deze groep Lerita Mitsuko oprichtte. En dus scoorde met dit nummertje Marcia Baila. Zometeen heb ik het over David Bowie. Want 10 jaar na het overlijden van de zanger verschijnt opnieuw muziek van de Britse artiest. Zometeen hoor je daar meer over. Maar nu eerst deze plaat van De Mens Nu op je radio hier bij Ziezo Zaterdag op Radio Oost-West. Met het heel erg mooie tekst.

David Bowie en Let's Dance uit 1993. En 10 jaar na het overlijden van de Britse zanger verschijnt opnieuw muziek van hem. Muzikant en producent Alec Palao ontdekte de opnames toevallig in een verzameling oude platen.

Op enkele hoezen zag hij aantekeningen met de naam Davy Jones, dat is de geboortenaam van Bowie. En vervolgens verzamelde hij nog meer onbekend materiaal om er een album van samen te stellen. Het album The Shell Tommy Recordings bundelt nooit eerder uitgebrachte nummers uit de periode voor de grote doorbraak van David Bowie, waarvan de meeste in 1965 werden opgenomen. In excess nu uit 1990 met deze heerlijke Suicide Blonde.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Ziezo zaterdag.

Muziek om bij weg te dromen. Olivia Dean was dat met It's So Easy to Fall in Love. En zometeen heb ik het over Ed Sheeran, want ja, met zijn concertreeks is er redelijk wat fout gelopen. Maar eerst nog deze van Aaron Blommaert en Zoë Livet. Tranen van goud.

Ed Sheeran en Happier uit 2018. En Ed Sheeran die heeft al gelukkiger tijden meegemaakt. Want voor het concert van de zanger deze avond in Philadelphia wordt een aanzienlijke politie-inzet verwacht. En die is nodig hoor, want het optreden komt kort nadat rapper Macklemore uit de Loop Tour werd gezet. En dat na zijn steunbetuigingen aan Palestina. De rapper die riep meerdere keren Free Palestine en zei dat mensen in Gaza en op de bezette westelijke Jordaan-oever moesten weten dat ze niet waren vergeten. En Ed Sheeran die zette de rapper daarom meteen uit de tour. De schade hierdoor is voor Ed Sheeran helemaal niet meer te overzien. Een donatie van $2 miljoen aan goede doelen in het Midden-Oosten kan de gemoederen niet bedaren. En dus is een beetje extra politie nodig voor het optreden van de Brit in Philadelphia in de VS deze avond. Dit is nu Ryan Paris uit 1990 op je radio met Dolce Vita.

Dolce Vita van Ryan Paris uit 1990. En ik kijk een beetje naar de klok hier die recht voor mij hangt in onze radiostudio. Die geeft aan dat ik nog zo'n viertal minuten heb tot aan het nieuws van 2 uur. En na het nieuws van 2 uur krijg je natuurlijk nog meer Ziezo Zaterdag met showbiznieuws van de afgelopen week. Met berichten onder andere over Maxime Stojanak, ook eentje over de Belgische Angèle. En natuurlijk moeten we het ook hebben over Céline Dion, want zij is helemaal terug natuurlijk met haar concertreeks in Hartje Frankrijk in Parijs. Dat allemaal dus voor na 2 uur, tussen 2 en 3 hier bij Ziezo Zaterdag op Radio Oost-West. Tot aan de klok van 2 uur hoor je nu nog ABBA en A Last Summer.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dendergemstraat in Wontergem bij Deinzen rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinzen-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer, tot slot krijgen we opklaringen. Al kan er lokaal nog een bui vallen bij 22 graden. Morgen beginnen we met regen, maar in de namiddag droger met brede opklaringen 21 graden. Maandag zonniger en droger bij 20 graden.
0: Regionale informatie.
6: En de mooiste muziek.
7: Goedemiddag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Ja, welkom hè, in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag. Dat we begonnen met George Harrison en Got My Mind Set On You uit 1987. In dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag heb ik het onder andere nog over Maxime, ook over Angèle en over Céline Dion, want zij is aan haar concertreeks begonnen in Parijs. Daarover dus iets meer in dit uurtje van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Maar natuurlijk ook heel wat fijne muziek. Zometeen hoor je Something Happens met Parachute. En, maar nu eerst de Bee Gees uit 1987 in deze You Win Again.

Maxime en Babette waren dat met Hoe dan ook. En Maxime die staat in november op het podium van Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Hij brengt er voor het eerst in zijn carrière zijn muziek met een groot symfonisch orkest en koor. Er gaat een wereld voor mij open, zo zegt hij daarover. Maxime brak door als Vince in de populaire jongerenreeks Like Me. 2 jaar geleden won hij zomerhit en op Night of the Proms krijgen zijn nummers dus voor het eerst een symfonische invulling. En dat samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Fine Fleur. Met hen laat hij het publiek zijn muziek in een nieuwe vorm ontdekken. Dit is nu Something Happens uit 1990 met deze Parachute. Take a parachute.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
1: Wij doen het voor jou.

Alex Warren en Passenger. En daarvoor hoorde je nog Air Supply en The One That You Love uit 1981. Zometeen heb ik het over Angèle, want zij zou opnieuw verliefd zijn. Ik vertel hier straks meer over. Je hoort haar zometeen trouwens met Balance Ton Quoi hier op Radio Oost-West. Maar nu eerst deze van Madonna uit 1998. Frozen.

Angèle en Balance Tonkwa en de Belgische zangeres zou opnieuw verliefd zijn, enkele maanden nadat ze zelf onthulde dat ze een relatie heeft met iemand die geen woord Frans spreekt, heeft het Franse showbizblad Voici nu de identiteit van haar partner bekendgemaakt. Volgens het magazine gaat het om de Amerikaanse regisseur Stephen Ross, die in New York woont en werkt. Het koppel zou elkaar hebben leren kennen tijdens de voorbereidingen van Angèle's nieuwe muziekprojecten. En dit is nu Donna Summer uit 1989. Ja, waar is die zomer naartoe, hè? Donna Summer en I'm So Excited. Tonight.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Duke and So In Love With You uit 1994. Zometeen heb ik het over Céline Dion. Ik draai haar zometeen hier ook op Radio Oost-West met I Drove All Night uit 2003 is dat het plaatje van Céline Dion. Ik vertel je straks meer over haar concertreeks in Parijs. Maar nu eerst deze van Lou Reed uit 1973. Take a Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

en I Drove All Night uit 2003 dus. En ze staat er weer. En na een pauze van 6 jaar en een diagnose met het Stiff Person Syndrome maakte Céline Dion vorige week zaterdagavond haar lang verwachte comeback in de Plenitude Arena in Parijs. Het was het eerste liever van 16 opeenvolgende concerten dit jaar. En volgend jaar, in 2027, doet ze er nog eens 10 bij. Allemaal waren die concerten in een mum van tijd uitverkocht. En ze zegt daar zelf over: ik had mezelf beloofd niet te huilen, maar ik houd me niet aan mijn beloftes. En dat zei ze na het openingsnummer afgelopen zaterdagavond. Het zijn tranen van geluk. En wat volgde was een avond vol emotie. Haar grootste hits, een straffe stem en mooie looks. En de recente die waren alleen maar lovend. Céline Dion dus helemaal terug. Dit zijn nu nog The Eagles en Take It Easy.

met deze van The Eagles, Take It Easy, kom ik aan het einde van dit uurtje van Ziezo Zaterdag, van deze aflevering van Ziezo Zaterdag vandaag op deze 19e september. Maar volgende week ben ik er natuurlijk helemaal weer bij voor een nieuwe uitzending van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West tussen 1 en 3 op jouw radio natuurlijk. Heel graag tot dan, maak er nog een zeer mooi weekend van en blijf natuurlijk luisteren naar Radio Oost-West. Dag!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om onmiddellijk te stoppen met de subsidiering van fossiele brandstoffen. Het is niet de eerste keer dat de klimaatgroepering deze snelweg lam legt voor een protest. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, meldt het Frans persbureau AFP. Het is nog onduidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker doelwitten in Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem, in de provincie Antwerpen, is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand in de garage van een appartementsgebouw. Drie andere wagens raakten daarbij beschadigd, meldt de politie. De auto vatte plots vuur, maar de precieze oorzaak is niet bekend. Het onderzoek is gestart. Op het tennis staan de Belgen in de Davis Cup opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in twee nipte sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks moeten Zizou Bergs en Gauthier Onkle allebei hun enkelspel winnen. Anders grijpt ons land naast een ticket voor de eindronde in Italië.
2: Radio
3: het is een namiddag opklaringen, lokaal mogelijk een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droog en brede opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden bij zo'n 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De driekleur, helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

Een hele fijne zaterdagnamiddag. Welkom bij de Driekleur op Radio Oost-West. Bedankt Maarten voor Ziezo Zaterdag. En wij zitten weer klaar voor een uurtje vol hits van eigen bodem. We begonnen met Bart Herman, Het ritme van de trein. En dan gaan we verder met Anne Christie. Een van de mooiste nummers vind ik persoonlijk die ze ooit gemaakt heeft. En ook een van de bekendste, denk ik dan. Hier is ze met Dag Vreemde Man.

Axel Red hoort je hier met Sensualité. Zometeen krijgen jullie de dames van K3 nog eens te horen met EO na Margriet Herman. Ze moesten dit jaar afscheid nemen van haar, maar haar mooie muziek blijven we natuurlijk wel bij ons houden. Hier is ze met Een Leven Samen.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Dit is Radio Oostwest.

door jou. Ooit maakten ze de podia van Tien om te zien elke keer weer onveilig. Lange tijd maakten ze geen muziek meer, maar nu zijn ze wel terug van weg geweest. Pasje Crimson en Leopold 3 met Helemaal. Gunter Neefs hoor je zo meteen met zijn single van 2 jaar geleden. Dat was een beetje van een zomerhit, deze zomerse dag, na Catherine en Ultrasonic.

Ik denk dat zowat elke Vlaamse artiest intussen gepasseerd is bij Liefde voor Muziek, ook deze Stan van Samang. Dit was er eentje uit Liefde voor Muziek van 2 jaar geleden. Horen, zien en zwijgen. En Herbert die blikt al vooruit op de lente, terwijl het nog volop herfst moet worden. Dat horen we straks na de Brusselse Angèle en Flou.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

2026 wordt niet bepaald het meest fantastische jaar voor Isabelle A. Al was ze dan wel genomineerd voor zomerhit. Zoals we intussen weten, moet ze vechten tegen borstkanker momenteel. We luisteren nog eens naar haar nummer Nieuw Begin. Willy Sommers dan. We hebben zo die hele bekende nummers zoals Leeuwen en Kooi en Zeven Anjers, Zeven Rozen. Maar soms zitten er ook tussen de onbekendere nummers echt pareltjes. Zoals deze Zoet, Zout, Zuur.

Binnenkort is het weer zover. Dan kan je weer terecht voor Facts in Gent. En die hadden een paar jaar geleden een echte eigen themesong. En daar zorgde Jean Thomas voor. Dat was deze Stars in Your Eyes. Ik ben aan het einde gekomen van deze aflevering van De Driekleur. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze fijne lijst met Belgische muziek. Het lijstje met muziek van eigen bodem is heel, heel, heel erg lang. Dat betekent dat ik er volgende week gewoon opnieuw ben. Met een nieuwe lijst met heel veel fijne nummers voor jullie. Graag tot dan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wondergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal PET-testen die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Het is een namiddag opklaringen, lokaal mogelijk een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droog en brede opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden bij zo'n 20 graden.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: De zonnigste muziek.

0: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons. Radio Oost-West. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Er staan momenteel ook beelden op social media van die rattenplaag. De stad Brugge neemt de melding ernstig, maar wil zelf nog niet van een echte plaag spreken. Aanstaande maandag bekijkt de stad of er eventueel extra maatregelen nodig zijn. In Rusland kampen de parlementsverkiezingen met grote problemen. Het computersysteem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden wordt getroffen door cyberattacks, zegt de voorzitter van de kiescommissie. Volgens Rusland worden de aanvallen afgeslagen en kan het stemmen doorgaan. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, die verkiezingen zal winnen. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn grote vlammen en rookwolken te zien in de buurt van internationale luchthaven. Er staat een brandstoftank in brand en verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanval van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanochtend voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor zo'n mogelijke aanval. In Den Haag in Nederland zijn rellen uitgebroken tijdens de betoging van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk. De gemeente heeft de mars doorheen de stad verboden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil snoeihard optreden. De politie moest ingrijpen toen de mars op het punt stond om te vertrekken. Extreemrechtse betogers verzamelden zich op het Malieveld, dat is een groot grasveld in het centrum van de stad, om daarna in stoet door te trekken. Ze zouden vooral betogen tegen de regeringsplannen en vooral tegen immigratie. We krijgen wat opklaringen, lokaal een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
3: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Hovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een twintiger uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen begint de dag regenachtig. In de namiddag wordt het droog met zonnige perioden, maxima 20 graden. De volgende dagen blijft het droog en vrij zonnig.
4: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kruimcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: nieuws. Een speelfiguur in de zaak van de kasteelmoord is vrijgelaten, meldt het laatste nieuws. Het gaat om Evert de Klerk, de man die indertijd de huurmoordenaar ronselde om kasteelheer Stijn Salens om het leven te brengen. De Klerk werd daarvoor veroordeeld tot 20 jaar cel. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Het gaat om de Brutus Art Space. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden en om aanwezigen uit het gebouw te evacueren. Omwonenden krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden vanwege de hevige rook. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn grote vlammen en rookwolken te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Er staat daar een brandstoftank in brand en verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanval van Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanochtend voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor zo'n aanval. In het tennis heeft ons land zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen nadat Sisu Berks een enkelwedstrijd verloor van Rodionov in twee sets met 7-5 en 6-3. In het wielrennen heeft de 21-jarige Deen Hendrik Pedersen de Flandrian Classic in Haag gewonnen. Hij was de snelste van een kopgroep van 14 renners en pakte zijn allereerste profzege. Dat deed hij net voor de Nieuw-Zeelander Laurens Fitti en onze Florian Vermeers. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot in de Gentse binnenwateren, waar het waarschijnlijk via de sluizen is terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meun is dat niet eens zo uitzonderlijk. Vanavond opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen beginnen we ook regenachtig. In de namiddag droger met zonnige perioden bij maximaal tot 20 graden. De volgende dagen blijft het droog en vrij zonnig.
1: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Martini's. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.

0: regionale informatie
1: en de mooiste muziek.
2: Ik lijk een open boek en ben niet snel verlegen, al ben ik dat soms wel bij jou. Kan elke storm doorstaan, loop lachend door de regen, omdat ik op mezelf vertrouw. Maar jij kent me nog beter dan ik mezelf.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dendergemstraat in Wondergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen beginnen we ook regenachtig. In de namiddag droger met zonnige perioden bij maximaal tot 20 graden. De volgende dagen blijft het droog en vrij zonnig.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur.
2: Nieuws. In Gette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping, zegt de politie. Het slachtoffer kwam op de openbare weg terecht. Hoe het ongeluk precies is kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie stelde een tijdelijke veiligheidszone in en er loopt een onderzoek. In de Italiaanse Dolomieten zijn twee Belgische wandelaars gered. Het gaat om twee twintigers. De vrouwen kwamen tijdens hun wandeling in de problemen omdat de rotsen door het weer glad waren geworden. Ze raakten in paniek en durfden niet meer verder af te dalen. De reddingsdiensten hebben uiteindelijk ongedeerd in veiligheid gebracht. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op persbriefings omdat de zender volgens hem negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen beet. OHL won in eigen huis met 2-0 van La Louvière. In het klassement telt Leuven nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Het weer dan. We krijgen vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen begint regenachtig, in de namiddag wordt het droog. Met zonnige periode bij 20 graden. Volgende dagen droog en vrij zonnig en een middagtemperatuur van 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een twintiger uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon allesbehalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het weer dan. We krijgen vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen begint regenachtig. In de namiddag wordt het droog. Met zonnige periode bij 20 graden. Volgende dagen droog en vrij zonnig en een middagtemperatuur van 20 graden.
6: De avond van Oost-West.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talence heeft Navi Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Norwitz sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinzen rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinzen-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cipré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een twintiger uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat, zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerpen.
1: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talens heeft Navid Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Norwitz sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon allesbehalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat, zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.